0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden. En woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum. En ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord. En een maximumtemperatuur rond de 27 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1:00 vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Michigan born.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum. En ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord. En een maximumtemperatuur rond de 27 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: en bloed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Savenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. En het wordt maximaal rond de 23 graden. De komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Lande. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net te kort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat bij Dordrecht 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De brandweer in Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe hoogwerker in gebruik. Daarnaast komt er ook nog een nieuw schuimblusvoertuig aan. Zo is de kazerne aan de Slotlaan in Capelle versterkt om grotere en complexere branden, waarbij extra bluswater nodig is, aan te kunnen. In deze vakantieperiode goed om te weten dat kinderboerderij Klaverweide aan de Schravenweg ook op de maandag open is. De laatste maandagopening van deze populaire locatie is maandag 24 augustus. De maandagopening betekent dat de kinderboerderij 7 dagen per week open is. Van 's morgens 8 uur tot 's middags 4:30. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting. En het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden het 2 erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit de zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit de zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug is tot 3 augustus een rijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam leidt het alweer tot een file tussen Knoop het Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het is, trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation... Met

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken of bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zondag 26 juli. Vandaag is een overwegend bewolkte dag. En in de loop van de dag kan er uit de bewolking hier en daar een lichte bui of wat lichte regen vallen. Er waait een matige wind uit de westelijke richting en het wordt maximaal rond de 23 graden. Komende avond en nacht en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Morgenmiddag wordt het droger en breekt op de meeste plaatsen de zon weer goed door. Er waait ook morgen een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het in de middag rond de 22 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 15. En in de middag kan het al zo'n 26 tot 27 graden worden. Woensdag en donderdag worden twee erg warme dagen met tropische temperaturen en veel zon. De wind waait aanvankelijk uit een zuidoostelijke, in de loop van donderdag uit een zuidwestelijke richting. In de nacht naar woensdag komt het af naar 17 graden en woensdag overdag wordt het rond de 32 graden. Op donderdag rond de 30 graden als maximum en ook de nacht verloopt dan erg warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we zon- en wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een richting tussen noordwest en noord en een maximumtemperatuur rond de 27 graden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog.
3: Dit is even de hak van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file, een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen, door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel, 3 kilometer file bij Beverwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna 20.000 euro ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein, die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond, kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar hij kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. Middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heindenoordtunnel. In de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Dus af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: blijven llorar.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
2: She's crazy like a fool.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist uit het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het nou al af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer. Dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt het een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die is wel heel belangrijk, zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Oekraïne heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov kwamen 2 mensen om, meldt het lokale bestuur. Ook vielen er 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door vallende brokstukken van de drones. In de stad Belgorod vielen er bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen, zeggen de regionale autoriteiten. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. Er is iemand aangehouden. Een 2e verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben geschoten. Maar over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement in Seattle heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonk het eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft zelf straffen geëist van 8 tot 10 jaar. Dan nog het weer. Af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. Middagtemperatuur is 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4, en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het al af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt het een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Er is een flinke zonnige periode. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 16. En een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerde over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust. Was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droger. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippe aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het nou af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt het een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Er is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

Dit is Dier.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie, probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust. Was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droger. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist uit het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken of bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het nou al af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Radio
3: Capelle. Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van kwaad bewust. Was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog en het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan den IJssel heeft de automobilist uit het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken of bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan den IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4, en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het nou al af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust. Was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droger. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan den IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is een 46-jarige man uit Nieuwkerk aan den IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt het een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. Het gebouw van transportbedrijf DSV in Rotterdam is dit weekend beklad met oranje-rode verf. Het pand aan het Willemsplein was eerder dit jaar ook al het doelwit van bekladdingen, net als vestigingen buiten Nederland. Pro-Palestijnse activisten bekladden hun gebouwen met verf omdat ze denken dat het bedrijf wapens en onderdelen levert aan de grootste wapenproducent van Israël. In een Duits hotel is gisteren een Nederlander doodgevonden in zijn hotelkamer. De man had voor 1 nacht geboekt in Rees, net over de grens bij Nijmegen, maar had niet op tijd uitgecheckt. Toen personeel ging kijken, vonden ze de Nederlander. De politie denkt dat het een misdrijf was en is een onderzoek gestart. En in het noorden van Parijs zijn 3 vrouwen aangevallen met een mes. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media niet in levensgevaar. De vrouwen werden aangevallen met keukenmessen. Op internet gaan beelden rond van een man die met 2 messen liep te zwaaien. Die man werd niet veel later aangehouden door een politieagent die op dat moment niet aan het werk was. Het weer zonnig, droog en maximaal 22 graden. Vanavond ook nog geregeld zon met af en toe wat bewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen? Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor maandag 27 juli. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar veelal blijft het droog. En in het loop van de middag en avond krijgen we weer flinke zonnige perioden. De wind is vandaag matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 en waait uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. De wind is maar zwak, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Op woensdag wordt het een ronduit tropische dag. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 graden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag of donderdag wordt het niet veel kouder dan zo'n 19 tot 20 graden. Donderdag draait de wind naar de west-zuidwestelijke richting en stroomt er minder hete lucht over onze regio uit. Het is een flinke zonnige periode en de maximumtemperatuur komt uit rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag nog een tikkeltje minder warm. De wind waait al uit een noordwestelijke richting. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne, die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van €7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En de vrouw die werd doodgereden op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. Daarna stak hij ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride Mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren zonnige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne, die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van 7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En de vrouw die werd doodgereden op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. Daarna stak hij ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride Mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knop het Ketelplein 5 kilometer. Vielen met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de Rotterdam voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij de Gorinchem. Voor de weg Gorinchem rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: laat ik los.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippe aan den IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan den IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij de Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En de A17 ten slotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hillendijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd het nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hillendijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Totaal staat er nog geen 60 kilometer aan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging een kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten oponthoud. En dan de A16 bij de Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden. Daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op zkzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, ook maar mooi weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
4: Vertraging gemeld nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaarsveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. 2 rijstroken zijn dicht. Is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij met de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hillendijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd het nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hillendijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Op de Olympiade in Krippen aan de IJssel heeft de automobilist het parkeren een kettingbotsing veroorzaakt. De bestuurder trapte per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rem. 4 auto's raakten betrokken. Het bleef bij blikschade. Vanwege zorgen over de rijvaardigheid van de bestuurder is er melding gedaan bij het CBR. Zaterdagmiddag is de 46-jarige man uit Nieuwkerk aan de IJssel aangehouden. Hij reed met hoge snelheid rondjes op het Raadhuisplein en probeerde de trap bij het gemeentehuis op te rijden. Toen de politie hem aansprak, dreigde hij zijn auto in brand te steken. De man werd nagekeken door ambulancepersoneel en daarna aangehouden. Hij wordt verdacht op poging tot brandstichting en vernieling. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, ook maar mooi weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
0: Je luistert naar Radio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hillendijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd het nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hillendijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Ah, het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon, het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4...
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Bring it on home, daddy.

Deze week begin ik met Simply Red. Domweg omdat zij 40 jaar geleden de wereld herinnerde aan dat er ook nog soulmuziek was. Wat bijna helemaal van alle radiozenders verdwenen was. Simply Red brengt het album Holding Back the Years, 40 Years of Simply Red uit. Live opgenomen in Santiago. En je hoorde natuurlijk het overbekende Holding Back the Years. Hey hallo, welkom. Je luistert naar een hele nieuwe This Is Soul. Ik ga door met Nederlands soulwerk. Het prachtige album Double Cream 2022 was er een van de Don Brothers featuring The Wolf. Loverman is wat je gaat horen. En helemaal nieuw, 2026, is het album van Doctrine. Nee, het album heet Doctrine of Love en is van Jalen Nogonda. Moderne, maar prachtige soulmuziek. Hannah, what's the matter? Vraagteken. The Don Brothers en Jalen Nogonda.

Swamp Dogg in de jaren 70 een aantal eigen hits scoorde, ging hij daarna andere mensen op weg helpen door te produceren. De laatste 10 jaar maakt hij nieuwe albums weer. En ook in 2026 is er een nieuwe. Swamp Dogg Contemplates the Afterlife, zo heet dat album. Knock Knock tussen haakjes Memories, Swamp Dogg dus. En ik ga je daarna even een voorbeeld, ik ga het als eerste draaien, een voorbeeld geven van hoe hij andermans werk produceerde. Van het album I'm a Loser, Swamp Dogg Sessions and More 2005, Doris Duke met Feet Start Walking. Eerst dus Doris Duke, geholpen door Swamp Dogg, en daarna Swamp Dogg himself.

man.

Nu dacht jij misschien, wat doet die Etta James in een soulshow? Nou, ik draai veel soul, oude soul, nieuwe soul, maar ook aanverwante genres. Jaren 50, 60 popmuziek, hier en daar een bluesplaat, soms wat jazzy dingen. In ieder geval allemaal muziek goed voor de ziel en je hoort ze nergens anders. Dit was Etta James uit 1957, The Pickup. Wilbert Harrison nu. Let's Work Together, een album uit 1969, het nummer Soul Rattler. En daarna Tina Turner, die ging in de jaren 70 tijdelijk op de country tour. You Ain't Woman Enough to Take My Man, haar versie op het album Tina Turns the Country On. En dan kom ik weer bij je terug.

twee dingen draaien van twee prachtige, hele nieuwe soul-albums. Te beginnen met het album Grey and Green van Grey Delisle en Les Green. Die hadden we niet aanzien komen. Geweldig. Homewrecker wordt het nummer. En Jasper Lindell bracht zelfs twee albums uit in 2026 vol met prachtige soul-liedjes. Royale is de laatste van die twee en The Letter, zijn versie, ga je horen. Grey Delisle samen met Les Green en Jasper Lindell nu.

Het is de hoogste tijd voor lekkere oude soulmeuk. Ik begin zo met Love Masters, Pushing and Pulling 1968 en daarna The Whispers met Does She Care van hun album Life and Breath 1974. Love Masters, The Whispers.

Ik zei het eerder al, hè? Ook af en toe jazzy dingen. Alhoewel, dit album heet Belafonte Sings the Blues. En dan hebben we het natuurlijk over Harry Belafonte. En hij gaat dat prachtige Cotton Fields zingen. En daarna jazzzangeres Dinah Washington van haar album. 4 jaar later, 1962, I Wanna Be Loved. Het nummer Everybody's Somebody's Fool. Harry Belafonte en Dinah Washington.

but remember, every

ga deze soulshow eindigen met twee bluesdingen. Voordat ik je ga vertellen wat dat gaat worden, ga ik je nu alvast bedanken voor het luisteren. Dank je wel. En je vertellen dat ik op maandagen playlisten rondstuur. Deze en die van mijn andere show Undercover. Wil je die ook ontvangen? Laat het me weten. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen en eventuele verzoeken. Anita Undercover aan elkaar. Anita Undercover @gmail.com. Dan heb jij van mij te goed. Ik begin met Nikki T en de Snake Charmers. Het nummer The Glass featuring Ronnie Earl en Greg Nagy. Dat zijn dus een hele groep fantastische muzikanten bij elkaar. Van het album Ain't Wasting Time 2026. En ook het laatste nummer is van een album van 2026. Dat album heet A Beautiful Buzz en is van Samantha Martin en haar band Delta Sugar. I've Got a Feeling wordt dat nummer. Nikki T en de Snake Charmers en Samantha Martin en Delta Sugar. En graag tot de volgende keer. Doei.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral. Cabral! Ah! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
12: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avondshow. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Greensleeves. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avondshow.

Mud met Show Me Your Woman. Straks is Rob Deurlert te gast bij Tera Cox, schrijver, voormalig fysiotherapeut, praktijk-eigenaar, wat een lang woord, en medeoprichter van Heroes en Winners, waar mentale weerbaarheid bij verandering en verlies centraal staat. Maar eerst gaan we terug naar 1975 met Classic en Papa Pepone.

0: We gaan kennismaken met Rob Durlo. Welkom hier aan tafel, Rob.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Rob, over jou lees ik op LinkedIn. Onder andere, ja, ik doe maar een greep, want er stond zoveel. Optimist, creatist, mannenfluisteraar, ideïst bij Heroes and Winners. Nou, een hele lijst. Er stond nog meer. Laten we jouw levenspad eventjes in een notendop doornemen. Dan komen misschien deze connotaties vanzelf tot hun recht.
1: Ja, ja.
0: Geboren, getogen en toen?
1: Geboren in Heusden, in Brabant. Daar zijn we, omdat mijn vader bij Verholmen werkte, een scheepsvaartbedrijf, gingen we uit Brabant naar hier naar Rotterdam, naar Rozenburg. Dat was nog wel een verhuizing, zullen we zeggen, vanuit de Brabants naar deze kant. Maar goed, toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik 2-3 jaar was dat we hier naartoe kwamen. Opgegroeid in Rozenburg, Spijkenisse. De middelbare school daar gedaan. Uiteindelijk moet je een beroep kiezen. Ik had een idee over sport. Ik had een idee over gezondheidszorg. Dus, of geneeskunde studeren of naar de HALO. Bij toeval zei een vriend van mij van joh, ik ga fysiotherapie doen. Dus nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Het had iets te maken met de biologie. Het had iets te maken met sport, in mijn optiek.
0: Vooral met sportblessures.
1: Sportblessures, hè, dus ja. Dus die combinatie was eigenlijk ideaal. Dus ik fysiotherapie gaan doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Het eerste jaar ook valikant overgedaan. Omdat ik in december pas erachter kwam wat het uiteindelijk inhield. Maar goed.
0: Vond je daar toch wel je passie? Want het was toch, ja die vriend noemde dat. Maar was het echt wat
1: ja,
0: voor
1: dat paste helemaal in mij. En de manier waarop het in mij paste, kon ik gelukkig later ook gewoon in mijn eigen praktijk toepassen.
0: Welk facet was dat wat je zo passend
1: vond? Nou, vooral het aspect van dat iemand in zijn totaliteit iets mankeert, zullen we zeggen. Dus je moet iemand in zijn totaliteit in beweging krijgen. Dus je kan in algemene zin, en dat is een beetje mijn visie op dat vak, iemand kan rugklachten krijgen omdat hij een tegel verkeerd heeft opgetild. Maar zelfs daarbij kan je afvragen van, hey, waarom gebeurde dat vorige week wel en vorig jaar niet? Dus zijn er facetten in jouw leven gebeurd die invloed hebben op je weerstand en op je vermogens? Dus uiteindelijk ging het erom om te kijken van, het gaat niet alleen om die rug, maar het gaat uiteindelijk om iemand in zijn totaliteit.
0: Een hele soort holistische benadering, zal ik maar zeggen. Ja, wat mooi.
1: Ja. Dus daarbij was het aardige dat ik, behalve dat ik elk half uur fysiek met iemand bezig was, dat ik je ook op menselijk niveau bezig was. Niet dat ik nou de psycholoog uit ging hangen, want als het zware situaties waren, dan stuurde ik ze graag door naar een andere hulpverlener. Maar om praktische dingen, daar kon ik altijd wel mijn weg in vinden. En dat was een zeer bijzonder facet van mijn vak eigenlijk.
0: Je stelt je natuurlijk als patiënt of als degene die geholpen moet worden heel kwetsbaar op. Hè? En misschien praat je daardoor dan ook makkelijker. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Dat is een prachtig fenomeen. Want ik zeg altijd maar van, het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. En wie je bent, dat is vrij snel als je in je onderbroek staat en uiteindelijk jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Hè? Dus, en daar kon ik daarmee aan de gang.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik zeg maar 35 jaar gedaan. Ja.
0: Een eigen praktijk gehad?
1: Ja, een eigen praktijk in Helversluis. Dat was nog een beetje tegen de stroom in. In de zin van, dat had iets te maken met contracten van verzorgverzekeraars. En ja, dat kreeg ik dan niet. Dus ik was dan eigenlijk alleen op basis van particulier verzekerden was ik aan de gang. Dat maakte me eigenlijk niet zo gek van uit. Behalve dat ik een aantal mensen dan niet kon behandelen. En dat vond ik wel erg vervelend. Dus ik moest teleurstellen. Maar goed, mijn visie op, ik wilde het vak toch uitoefenen. Omdat ik daar een idee over had. Ben ik daar gewoon voor mezelf begonnen in een groeiende woonwijk. En dat ging eigenlijk heel goed.
0: Maar toch na 35 jaar iets anders gaan doen.
1: Ja, uiteindelijk groeide je uit de praktijk uit van een eenmanszaak naar dat we met 25, 26 man bezig waren.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit verder afloopt. We gaan even een korte break houden. Ja. En dan hoor ik zo meteen hoe dat verder afgelopen is.
1: Okay, ja.
0: Dankjewel.
1: Ja.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Human, en dan hebben we het over 1988, de Human League. En daarvoor Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros is een van de succesvolste zangeressen van Europa. Ze vertegenwoordigde Luxemburg in 1972 op het Eurovisie Songfestival en won met Après Toi, zo weer een tijdje geleden. Straks gaan we nog een keer terug naar Tere Cox en Rob Durlo. Ze waren duidelijk nog niet uitgepraat, dus u hoort het vervolg van hun gesprek na The Night People met Again, hier in de late avondshow.

0: We gaan verder met Rob Deurlo. We waren net bij de break, want er gingen nieuwe koers gevaren worden. Hoe is dat gegaan, Rob, na die 35 jaar een eigen fysiotherapiepraktijk?
1: Jazeker, het was eigenlijk topsport. Hè. Met 25 man heb je elke dag wat te doen. Behalve je vak uitoefenen moet je ook een praktijk runnen. Maar de knop ging om bij het overlijden van mijn oudste dochter. Toen dacht ik wel, kan ik dit nog met dezelfde intensiteit nog 10, 15 jaar volhouden? En,
0: dat is wel een life-changing gebeurtenis.
1: Dat was wel een gebeurtenis. Met Aniek heb ik wel geleerd van nee, het moet anders. Ik ga iets anders doen. En dat hield in dat met het starten van die praktijk zei ooit een verzekeringsagent en mijn vader zei, joh, als je nou je moet op je 60 stoppen. En toen dacht ik, stoppen, ik ben net begonnen. Maar dat schoot me door mijn hoofd. En met Aniek dacht ik, nee, we moeten het anders gaan doen. Dus ik heb doorgehakt. Gelukkig de praktijk overgedaan aan twee enthousiaste medewerkers.
0: Dat was je fysiotherapiepraktijk?
1: Dat was de fysiotherapiepraktijk. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Dus eerst, dat is in januari 21 geweest. Eerst een paar weken afkicken, wat me op zich wel, of een paar maanden, wat me op zich wel tegenviel. Want ik dacht, ik ben er vrij snel vanaf. Maar het zit toch meer onder je huid dan je lief is.
0: Heb je het nu over het achterlaten van die praktijk, ja, maar misschien ook wel over het verlies van je dochter?
1: Ja, nou, dat speelde daar tussendoor. Ik heb er 5 jaar over gedaan om het over te doen. Dat was eigenlijk te lang. Omdat ik eigenlijk met mijn hoofd al met hele andere dingen bezig was. Maar ik moest al afkicken van het tempo. Dus dat ging een paar maanden duren. En toen dacht ik, nee. En iedereen zei, goh, wat is dat lekker als je met pensioen kan. Maar ik denk, ja, met pensioen. Dat is slecht voor je hoofd en slecht voor je lijf. Dus ik ga gewoon wat anders doen. En ik kan misschien even heel snel vertellen hoe we nou aan Heroes and Winners kwamen. Want dat was eigenlijk de nieuwe
0: Heroes
1: start.
0: Heroes and Winners, dat is de naam van je huidige praktijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een insteek van, we moeten iets gaan doen met, hoe kun je ervaring van de afgelopen 20, 35 jaar gebruiken om toch iets in beweging te krijgen. Ook weer in beweging, maar dan op een ander vlak. Dus we hadden een pubquiz en Helene, mijn maat en mijn vrouw, we moesten een naam bedenken. En we dachten de eerste twee letters van onze voornaam. Dus het was Hey en Ro. Dus had je Hero. En toen dachten we later, toen we klaar waren, dacht hey, dat is eigenlijk een geweldige naam om dat dus nou eens gewoon te gaan gebruiken voor onze nieuwe ideeën. Dus toen werd het Heroes and Winners. En Heroes and Winners staat eigenlijk voor dat je iets uitzendt waar mensen energie en kracht van krijgen. En iedereen krijgt een hele berg ellende. Of kan die krijgen op weg van 0 naar 100. Maar het gaat er uiteindelijk om, ja, wat je dan niet voor je kiezen krijgt, maar wat je ermee doet. En het mee doen valt niet altijd even mee. Dus het idee is van Heroes and Winners is, probeer die punten op de horizon te zoeken als je een berg sores voor je kiezen hebt gehad. En als je die punten op die horizon hebt gezet, hoe kom je daar dan? Wat is dan de weg? Wat heb je te doen om uiteindelijk weer een gelukkig mens te zijn? En daar zit als basis ook altijd, je bent een hero en een winner. Je mag trots zijn, of je moet trots willen zijn op wie je bent, ongeacht wie of wat je bent. En die trots en die visie van hey, ik heb een punt om naar uit te kijken en zo ga ik het aanpakken. Ja, dat is zeg maar waar we mee bezig zijn. Mijn vrouw, dus de hey, is inmiddels Heroes and Winners coaching. Dus die coacht mensen 1-op-1. En ik ben bezig met dat boek.
0: Het gaat je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja.
0: Ja, nou, daar gaan we een andere keer over praten. Zeker weten. Ik proef ook heel veel weerbaarheid in jouw trainingen of in jouw aanpak. Ja. Dat we tegen dingen kunnen. Daar gaan we ook over praten. Want er is nog veel meer over jou te vertellen. Voor nu, Rob Deurlo, hartelijk bedankt voor deze kennismaking.
1: Okay.
2: De late avond bij Radio Capelle.

steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Al

zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land,

Laura Fiji. Een stijlvolle uitvoering waarmee ze opnieuw laat horen waarom ze internationaal zoveel waardering kreeg als jazz- en easy-listening zangeres. En daarvoor Ben Kramer met De Oude Muzikant. Een bijzonder luisterliedje over een artiest die ondanks het verstreken van de jaren zijn liefde voor muziek nooit is kwijtgeraakt. Straks Hemelbruin met Geert van Poelgeest van natuurlijk Delftland. Maar eerst Earth, Wind and Fire, Sunday Morning.

0: excursie Waterleven. En dat heeft met de natuur te maken. En wie is er helemaal van de natuur? Geert van Poelgeest, hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland. En in de uitzending, Geert, welkom.
1: Goeiedag.
0: Waterleven, hebben we nog waterleven met al die lage waterstanden?
1: Jawel.
0: Jawel? Ja, toch wel.
1: In de sloten zitten nog genoeg water. Maar wat er wel is, dat het water heel warm is.
0: Ja.
1: En als de sloot heel weinig, de waterlaag kort is, kan het echt gevaarlijk worden.
0: Ja, geldt dat ook voor zuurstof en zo?
1: Jawel.
0: Maar ja, jullie gaan ervan uit dat het waterleven nog wel aanwezig is.
1: Ja hoor, ja.
0: En een gezinsexcursie, dat betekent dat de ouders mee kunnen komen?
1: Ja, die moeten mee.
0: Die moeten mee?
1: Ja.
0: En wat ga je precies doen?
1: Wij gaan met schepnetten gaan we in de sloot kijken. Lekker vangen. We hebben bakken, daar kan je ze erin doen. Kan je met loepjes bekijken. En daar kan je verwonderen en genieten van. En ook vertellen we natuurlijk informatie van de beesten.
0: Ja. Komt ook de rivierkreeft boven water?
1: Kleintjes, ja, dat kan. Ja.
0: En daar kan je dan van vertellen dat ze heel lastig zijn om te bestrijden, hè?
1: Dan ga je natuurlijk het verhaal van de rivierkreeft vertellen,
0: Ja, wordt dat allemaal uitgelegd aan kinderen? En hebben jullie dan zoekkaarten en zo? Want, of zijn er mensen die vertellen wat voor diertjes het zijn?
1: Ja, het is niet zo'n grote groep, dus dan ga je dat begeleid je dat en zo. En dan gewoon goed kijken en vertellen wat je ziet. En zij vertellen wat je ziet en dat soort dingen. Dus, maar we hebben natuurlijk ook zoekkaarten. Maar je merkt wel, bij deze groep hier, dat doe je op school. En niet zozeer in het veld, ga je lekker scheppen en dat soort dingen.
0: Ja. Dus het is heel spannend voor kinderen natuurlijk. Want er komen dingen boven die ze nog nooit gezien hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Wanneer vindt het plaats?
1: De 29 op zondag van 2 tot 3.
0: Ja, in de middag dus. En dan zorgen jullie ervoor dat je ergens bent waar het waterleven nog leeft.
1: We vertellen nu nog niet de locatie.
0: Nee.
1: Want we kunnen 10 gezinnen kunnen we plaatsen. Want meer materiaal hebben we niet.
0: Nee.
1: Dus als er een horde op afkomt, dan wordt het een beetje lastig.
0: Nee, maar je moet je even opgeven. En als het vol is het vol. Ja. Waar kan dat opgeven? Dat kan bij de website, hè?
1: Op de website, hoor.
0: En dan krijg je het
1: in de Delfland in en de agenda is dat alles.
0: En dan krijg je te horen waar je moet zijn.
1: Ja.
0: En jullie hebben een sloot die niet op dat moment droog staat.
1: Wij besloten die op dat moment niet droog staat.
0: Daar ga je naartoe natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan zorgen jullie voor dat het gebeurt. 10 gezinnen, mogen er meerdere kinderen mee? 2, 3, 4, maakt allemaal niet uit. Maar wel.
1: Kinderen, het is,
0: Welke leeftijd hebben we het eigenlijk over? Voor die kinderen dan? Dat komt niet zo nauw. Dat komt niet zo nauw bij jullie. Kinderen van 20 zullen niet meegaan, denk ik.
1: Nee, die gaan niet mee.
0: Dus een mooie gelegenheid om eens onder water te kijken wat daar allemaal leeft en wat er allemaal gebeurt.
1: Ja. Een mooie. Een hele leuke activiteit.
0: Ja? Wat is er zo leuk aan?
1: Scheppen. En je laat je verrassen en dat soort dingen.
0: Dat ja, precies. Leuk. Ja, dat is gewoon leuk. En de reacties van kinderen is natuurlijk prachtig om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Zo is dat, ja. Gezinsexcursie Waterleven. Geef je even op via de website van Natuurlijk Delfland. Geert van Boelgeest, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens die excursie.
1: Ja, dankjewel. Hoi.
0: Doei.

En het was Tonight's the Night van Rod Stewart uit 1974. En daarvoor de versie van I Will Go There. Piano version staat hier. 2024 met Cressip. En dan komen we aan het einde. We kabbelen zo naar het einde van de late avondshow. Het is bijna middernacht. Dat betekent dat ik jou wel tussen ga wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Morgenavond dan zit hier Pet Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik zou zeggen, lekker luisteren morgen. Daar de plaatjes van Bert. Ikzelf ben er weer volgende week maandag. Dus ik moet nog eventjes een week wachten tot ik weer in de laatavondshow mag komen. Kijk eens op www.lateavond.nl voor meer informatie over dit programma. En je kan daar ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, die heet ook De Late Avond. Kijk daar ook eens rond, like ons en deel ons. Nou ja, dat was het. We gaan eruit met de muzikale outro, Hill Street Blues, Larry Carlton.

0: Dit is Radio Kapel. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en...
1: Mario kwijt al. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Ja! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. Komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooi weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
0: Je luistert.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: for me, okay?
1: Where are you?

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. Komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooi weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon, het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.